0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Ak, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Mijn

Kartonzen Automaten in de Luikstraat 3B in Brecht. Oudebaan 9 in Rijkenvorsel. En op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten? Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29, Hoekstraat 36, Brecht.
2: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
3: Zoo Radio.

0: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
0: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
3: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
4: Vanaf nu elke zaterdag geopend.

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
5: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305 of kijk op yvanpelt.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
2: Appears as though there was at least two shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets.
1: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marlene Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Goedemorgen, heb je goed geslapen? Ja, het was een wonderful night natuurlijk. En hier is Zoo Radio. Hallo op zondagmorgen. Ik ben Diederik en ik ben bij u tot aan 3 uur. Ik draai ze bijna non-stop achter elkaar. Gloria Jones, Ralph McTell, The Beach Boys, Trini Lopez, ze komen allemaal voorbij.

0: lang geleden werd hier de eerste paske gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paske is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paschka, voor groot en klein.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Hé, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
4: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Yep, al 47 jaar, schat ik.
4: Wat zeg je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
4: Een echte vent huurt bij Ribarent. Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
2: Het lijkt alsof er at least twee shooters waren. Ik denk dat ze waarschijnlijk shooting at each other. En what ended up happening was 12 people were struck with bullets.
1: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

I'm a solitary man hier. Goedemorgen, is Zoo Radio. Met Paul Peterson, Jefferson, Eddie Floyd, Roger Whittaker, Frans Gal, Middle of the Road, Brian Idles komen allemaal voorbij. Maar eerst Maurice Williams en de Zodiac. Ik zou graag hebben dat u nog een klein beetje blijft. Hey.

is Zoo Radio in het weekend. De jaren 60, die zijn van ons natuurlijk. En net gehoord hier, You Better... Ja, dat mag wel. You Better Knock on Wood uit een periode toen er nog meer bomen waren dan mensen. Daaruit kan je dan je eigen conclusie trekken natuurlijk. En dan nu Roger Whittaker. Now if you...

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

Jawel, het super oldies weekend. Ik ben Diederik bij je nog tot aan 3 uur vanmiddag. Straks hier op de radio tussen 3 en 6 is er Sophie Lanois. En net gehoord bij Pardols en Something in My Heart. En daarvoor Wayne Fontana en de Mindbender. Straks ons Bravos, maar eerst Connie Francis.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
2: Het lijkt alsof er at least twee shooters waren. Ik denk dat ze waarschijnlijk at elkaar schoten. En wat er gebeurde was dat 12 mensen werden struck met bullets.
1: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan, nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.

0: Franse topcross. Hè.
1: Mag ik uw hand eventjes in de mijne leggen? Françoise Hardy, 1962. The Monkees, Petula Clark, het komend half uur. Adamo, Jay and the Americans, Roy Orbison, de Big O. Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. En we hebben ook nog hier op de radio Elvis Presley, uit de tijd toen hij nog soldaat was. De G.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
3: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
2: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305 of kijk op yvanpelt.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
6: Oh, amai mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
8: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
9: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
10: The home of rock and roll, soul and pop.

0: week.
1: Ja, met hun lange benen. California Girls van The Beach Boys en daarvoor Ray Peterson. Straks onder andere hier Herman Hermits, Dinah Washington en Chuck Berry. You Never Can Tell op Zoo Radio. Maar eerst TV Wonder, My Cherie Amor. Oh, wat zie ik u geren.

je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten? Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
2: Appears as though there was at least two shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets.
1: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marlene Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

al op FM, maar ook op DHB Plus in Groot Antwerpen natuurlijk en via Zoo.radio. Dit is Zoo Radio, zeg maar Zoo, en het is Zoo Weekend op dit ogenblik. Hè. Hallo allemaal, een goedemiddag. Dit is After Day, not just a flower in your hair. Not just a

0: geleden werd hier de eerste pascha gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pascha is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pascha, voor groot en klein.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
6: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
6: Dag stress, tijd om los te...

Seems it never rains in Southern California. Jawel, daar moeten we naartoe, hè, want vandaag is het hier ook geen vette. 1972, The Beatles Come Together. And After Tea, Not Just a Flower in Your Hair. Beetje rare platen, half Nederlands en half Engels.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Hier is Zoo Radio met Mary Hopkin. En dat was een plaatje uit 1970. Knock, knock. Ja, wie klopt daar aan het deurtje? Who's there? Welkom hier op de middag, zondagmiddag. Roy Hamilton, Nancy Sinatra, The Cascades, Cliff Nobles, Johnny O. Walker, The Shadows. Zij zijn allemaal onderweg. Zoo Radio.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

uit de film The Graduate natuurlijk. Ja, Simon en Garfunkel hier op Zoo Radio. En daarvoor hadden we op de radio The Poppies, The Supremes en verder Green Jaar. En nu Rob de Nijs, speelman.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

0: fantastisch dat je je zondagmiddag met ons wil delen. Dit is Zoo Radio. Het is bijna 1 uur. Hè. We hebben Gladys Knight en de Pips. Maar eerst de Foundations. Build Me Up, Buttercup.
1: The sound of the 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja, goedemiddag. Hier is Zoo Radio. Welkom bij Zoo. Ik ben Diederik. Ik blijf nog bij jullie tot aan 3 uur. Het waren de Birds. En Turn, Turn, Turn. We draaien de platen bijna non-stop achter elkaar. Al die fantastische oldies.

0: beyond a shadow of a doubt that diamonds are a girl's only friend.
1: Diamonds are a girl's best friend. Ja, en ik ook natuurlijk. Dit is Zoo Radio. En we hadden daarvoor ook nog de radio hier. The Beatles, I'll Be Back. We hadden ook nog Severin en vele anderen. Tommy James is onderweg. De Honeybus en Bobby Vinter. Maar eerst de Tremolo's. Here Comes My Baby.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
7: Oh, een doos.
6: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
7: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
6: We zijn weer terug in onze cel.
7: Wat aftraf. Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
2: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
7: De echte vent, huurt bij Ribarent.
9: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305 of kijk op yvanpelt.be. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
10: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
11: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
12: The home of rock and roll, soul and pop.

Tinker. Nou, dit is Zoo Radio. Hier hoor je fantastische oldies. Jongens en meisjes, dames en heren, op FM, DAB+ en via Zoo.radio. En shh, daar niet best nu. I can't let Maggie go.

Pretty Flamingo hier op de radio bij Zoo Radio. En ik ben Diederik, ik doe het hier nog tot aan 3 uur en dan Sophie Lanois straks. We hebben onder andere voor 1 uur of 2 Robert Parker, Peter Koelewijn en zijn Rockers. Kom van dat dag af, maar dat is voor straks natuurlijk. We hebben Mutt met Tiger Feet en David McWilliams.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Vind je dat goed dat ik zo eventjes je hand vast aan? Let me hold your hand van Mel Turner. Hier is Zoo Radio, de jaren 60. Die zijn van ons. Good time oldies.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja. Doe mij maar een beetje Tutti Frutti hier op Zoo Radio van Little Richard natuurlijk. Daarvoor Tim en Van Morrison even kijken. En Neil Diamond, Perry Como, de CCR, Johnny Bristol komt voorbij. En de Four Tops, ik sta hier een beetje zo uit de zon.

0: Zoo Radio een heel weekend lang onvoorstelbaar heerlijke oldies uit de 60s, want de jaren 60 die zijn van ons natuurlijk. Jawel, I Saw Bad Moon Rising van de Creedence Clearwater Revival. Heb je wat te melden? Stuur ons een mailtje. Doe dat naar studio@zoo.radio. Studio@zoo.radio en dan kunnen we dat allemaal lezen. Johnny Bristol, hang on in there, baby. Dankjewel.
1: Hang in there, baby. Don't be afraid.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Pasca, voor groot en klein.

0: zonnepanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
0: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
4: Sluitingsdagen donderdag en zondag.
5: 1963. Love the radio.

Met de trein zouden we er al zijn natuurlijk. Ed Jackson, Nancy Sinatra, Lee Hazelwood, Tommy James, The Rolling Stones, Jerry Butler. En daarvoor Paul Anka hier op de radio. Hier tot 3 uur met Diederik en dan straks met Sophie Lama tot 6 uur. En vanavond onze 60s at 6 op zondagavond. Dit zijn de Shadows uit 1963.

0: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

het winnend liedje van het Eurovisie Songfestival in 1968 bleek omgekocht. Door de entourage van Franco. Ook toen al waren er problemen op het Eurovisie Songfestival. Zouden ze daar toch niet langzaam maar zeker een beetje mee stoppen? Jongens en meisjes, dames en heren, ik wens u nog een hele fijne zondag. Veel plezier met de

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Goedemiddag, ho ho, zei de clown en daarvoor Norman. Ik ben Sophie en ik draai ze tot 6 uur weer bijna non-stop achter elkaar.
1: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned Canella!

Lulu, Boom Bang Bang, I Love You. Een hit uit het Eurovisie Songfestival van 1969. Daarvoor Elvis en Bobby Darin. En dan maken we ons nu klaar met Rare Earth.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: Broadcasting to the world.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
3: Oh, wauw! Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braam.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair. Gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.
3: Surreal Antwerpen.
4: Whoa!

Dit is Zoo Radio, de jaren 60 zijn van ons. Oeh la la la la, with a girl like you. We wandelen naar 4:30 en dat doen we met Roy Orbison, Shirley Ellis, Neil Sedaka, The Zombies, J. Vincent Edwards en Al Green. Laten we maar

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op yvanpelt.be. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
7: The home of rock and roll, soul and pop.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
5: Vanaf nu elke zaterdag geopend.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair. Gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

Jimmy Cliff, wees maar voorzichtig buiten, want it's a wild world. Hier is Zoo Radio, het laatste uur op zondagmiddag met Sophie tussen 5 en 6. Met straks de Drifters, de BTO, de Birds, Van Morrison en de Raindrop.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rybarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
4: Oei.
6: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of rybarent.be.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem.
6: Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
7: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Not Fade Away. Daarvoor Nina Simone en The Grassroots. Straks Gary and the Pacemakers, The Jackson 5 en dan The 60s at 6. Dit is nog The Killer en Great Balls of Fire. Tot volgende week. Dag! You

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Een Fransman van 20 uit Moeskroen moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij lichtgewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøyby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497-57-90-49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497-57-90-49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
6: Sluitingsdagen donderdag en zondag.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.

0: Fix het met Sidefix.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat af, traf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods, waar onder andere elektrische steps lagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Florence in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzegen nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzegen na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzegen al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.
3: Surreal Antwerpen.
4: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: fix it met Sidefix. Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Nee.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Zoo Radio.

0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472-62-0305 of kijk op yvanpelt.be.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
3: The home of rock and roll, soul and pop.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods, waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
5: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
9: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
10: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
11: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer 0497 57 90 49.

0: We zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8141. Of ribarent.be

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods, waar onder andere elektrische steps lagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggge de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggge eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreer Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
8: Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
9: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Worldwide at zoo.radio.

0: Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste Pascha gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Pascha is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
3: Proef ook al onze andere Pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Pascha, voor groot en klein.
5: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
7: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
8: Oh, een doos.
7: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
8: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
7: We zijn weer terug in onze cel.
8: Wat aftraf.
9: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
10: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
11: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
8: De echte vent huurt bij Ribarent.
12: Worldwide at zoo.radio.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 0472 62 0305. Of kijk op yvanpelt.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Men komt van hem.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476-34-30-48 of creatine.be.
4: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
5: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn andere sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.